going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. I want

Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

And have we got news for you?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Last van nek-, schouder- of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis Stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stil aan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
1: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.

0: ons lot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV. Ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Classics. De muziek van jouw leven.

0: Uw inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen 1399, nu voor 1299 euro. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van 1599 euro.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
5: 0471 340 421.
4: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Swoop en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492
3: 51 84
1: 42.
4: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
3: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Jouw classics, de hele dag door. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
3: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderen. Animatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
5: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In de Budastraat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Middelkerke kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in twee bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerke en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 10:30 en 18:30. In september blijven twee posten open tot 15 september. De zesdejaars van het Sint-Leo-college in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse rijen in. De voorbije 6 maanden is intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave van het gratis magazine De Borenbreker. Het resultaat is opnieuw een verzorgde editie, gevuld met gastronomische en toeristische artikels. De 83-jarige George Keters uit Middelkerke, die recent de carrièreprijs kreeg tijdens de M Awards, brengt het magazine met trots uit en ziet het als een bekroning op zijn jarenlange inzet.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: gonna be Bongo Loco, and there's gonna be a hula hula hula the fun. Ah, come on, don't look so unhappy.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Vanavond loopt het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio, jouw classics, jouw muziek.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In de Budastraat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Middelkerke kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in twee bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerke en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 10:30 en 6:30. In september blijven twee posten open tot 15 september. De zesdejaars van het Sint-Leo College in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse Rijen in. De voorbije 6 maanden is intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave van het gratis magazine De Borenbreker. Het resultaat is opnieuw een verzorgde editie, gevuld met gastronomische en toeristische artikels. De 83-jarige George Keters uit Middelkerke, die recent de carrièreprijs kreeg tijdens de M Awards, brengt het magazine met trots uit en ziet het als een bekroning op zijn jarenlange inzet.
1: Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
2: 0471 340 421.
1: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
8: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
0: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
8: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
0: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
8: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
0: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
9: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
10: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u direct instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logis-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5 uur en op zondag tot 2 uur. Gesloten op woensdag.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Dit zijn jouw classics. Kustradio. De hele dag door.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen en dat het akkoord de komende dagen ondertekend wordt. Volgens Trump zal vicepresident Jerry Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. En zo blijft het, zoals steeds, ingewikkeld en verwarrend. Dan Jarvis is benoemd tot nieuwe Britse minister van Defensie na het ontslag van zijn voorganger John Healey. Die is opgestapt uit onvrede met de in de begroting voorziene investeringen in de Britse strijdkrachten. Het is de zoveelste minister die opstapt trouwens in dat kabinet van Starmer. Deze zomer opent het Deense toprestaurant Noma opnieuw de deuren in Kopenhagen. Ook topchef René Redzepi, die eerder onder vuur lag na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zal opnieuw in de keuken staan. Hij krijgt wel een nieuwe, maar minder prominente rol. En dan gaan we natuurlijk naar het voetbal. Op het WK heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Terechte uitslag, zeggen sportjournalisten. Meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Ze nemen het straks op tegen Slovenië. Grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden. In het weekend meestal droog met zonnige perioden. En maxima dan rond 20 graden. Volgende week wordt het pas echt zomer.
2: Classics, de muziek van jouw leven.

Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse cocktails.

0: prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
3: Morgen Casanova.
2: Larissa.
4: Ga je met me mee, dan staan we hier.
2: Angelo Martinez.

0: Sophia, Sophia. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscienciestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De jury heeft geoordeeld dat de 38-jarige bestuurder die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalsvierders schuldig is aan doodslag op 7 slachtoffers. Er is geen sprake van voorbedachte raden. De man reed destijds veel te snel, was onder invloed van alcohol en filmde zichzelf achter het stuur. Zijn neef die als passagier in de auto zat is schuldig bevonden aan schuldig verzuim wegens het niet verlenen van hulp aan personen in nood. Het parket van Brussel meldt de arrestatie van 12 personen in een dossier rond de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart na de verdwijning van een 16-jarige tiener en telt inmiddels 3 geïdentificeerde slachtoffers. 3 volwassen verdachten zijn officieel aangehouden, terwijl 2 minderjarige verdachten in een gesloten instelling zitten. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die eind mei een geparkeerde auto in brand staken op het Kiel en vervolgens vluchtten op een stip. Het duo kon worden geïdentificeerd dankzij camerabeelden. De jeugdrechter heeft inmiddels beslist om een van de jongeren tijdelijk in een gesloten instelling te plaatsen. De Britse kunstenaar David Hackney, een van de meest invloedrijke figuren binnen de pop-art-beweging, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf wereldfaam met iconische schilderijen zoals A Bigger Splash en A Portrait of an Artist. De Amerikaanse politie onderzoekt een incident bij het Capitool in Washington waar code 8647 in het gras werd gekalligrafeerd. In de VS staat 86 in straatstaal voor het lozen of elimineren van iets of iemand, terwijl 47 verwijst naar de 47ste president, Donald Trump. De autoriteiten behandelen de zaak als een potentiële bedreiging. Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wegens elleboogblessures. 1 dag na zijn sprintzegen heeft Van Aert inderdaad de strijd gestaakt. Van Aert ondervindt te veel hinder van een blessure die hij vorige week opliep tijdens een trainingsval. Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven. Yo,

0: slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruime aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de Pier in Blankenbergen.

0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
5: behalve op donderdag.
4: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
7: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
7: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
8: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In de Budastraat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Middelkerken kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in twee bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerken en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 10:30 en 6:30. In september blijven twee posten open tot 15 september. De zesdejaars van het Sint-Leo-college in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse rijen in. De voorbije zes maanden is intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave van het gratis magazine De Borenbreker. Het resultaat is opnieuw een verzorgde editie, gevuld met gastronomische en toeristische artikels. De 83-jarige George Keters uit Middelkerken, die recent de carrièreprijs kreeg tijdens de M Awards, brengt het magazine met trots uit en ziet het als een bekroning op zijn jarenlange inzet.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscienstraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android.

0: Ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.
1: Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
4: behalve op donderdag.
3: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: In de Budastraat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Middelkerken kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in twee bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerken en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 10:30 en 6:30. In september blijven twee posten open tot 15 september. De zesdejaars van het Sint-Leo College in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse Rijen in. De voorbije 6 maanden is intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave van het gratis magazine De Borenbreker. Het resultaat is opnieuw een verzorgde editie, gevuld met gastronomische en toeristische artikels. De 83-jarige George Keters uit Middelkerken, die recent de carrièreprijs kreeg tijdens de M Awards, brengt het magazine met trots uit en ziet het als een bekroning op zijn jarenlange inzet.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477-679-627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
4: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Jouw classics. De hele dag door. Classics.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: België moet ruim 13 miljard euro vinden om het begrotingstekort aan te pakken. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Volgens Wunsch zijn er drastische maatregelen nodig. De overheid moet niet alleen besparen, maar ook durven kijken naar hogere belastingen. Kindermisbruik mag in de toekomst nooit meer verjaren. Die duidelijke boodschap bracht N-VA-voorzitter Valérie Van Peel in de Franse Senaat. Ze sprak daar tijdens een debat over de verjaringstermijn van zedenfeiten. Misbruikers mogen volgens haar nooit meer rust kennen. Het zware fietsongeval in de Nederlandse Zeelandregio eist een tol van 4 levens. Een automobilist reed daar gisteren in op een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen om. De getroffen school reageert diep verslagen en heel de mensen uit de regio in Zeeland zijn in diepe rouw. Er komt een rechtstreekse hoge snelheidstrein tussen Brussel en het Zwitserse Basel. Spoorwegmaatschappij NMBS start vanaf juli 27 met een proefproject. Tijdens het weekend rijdt er dan elke dag een TGV in beide richtingen. Het gaat om een verlenging van de bestaande treinverbinding met Straatsburg. In Kortrijk geldt vanaf nu een streng vuurwerkverbod tijdens het WK voetbal. De burgemeester verbiedt het bezit en het afsteken van vuurwerk tot de finale op 19 juli. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete van €250. Het verbod moet de veiligheid in de stad garanderen. De weersverwachting nog even grijs met lichte motregen. Het wordt zo meteen geleidelijk droger met opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen, 21 graden. Zondag zonnig, daarna mogelijk regen, 20 graden. Maar vanaf volgende week warmer en zonniger.
1: Dit is Classics. Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6.
5: Behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
7: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
9: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung tv en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL tv. Ter waarde van €1.599.
8: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
10: Dit zijn jouw classics. Classics, de hele dag door.

0: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: België moet ruim 13 miljard euro vinden om het begrotingstekort aan te pakken. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Volgens Wunsch zijn er drastische maatregelen nodig. De overheid moet niet alleen besparen, maar ook durven kijken naar hogere belastingen. Kindermisbruik mag in de toekomst nooit meer verjaren. Die duidelijke boodschap bracht N-VA-voorzitter Valérie Van Peel in de Franse Senaat. Ze sprak daar tijdens een debat over de verjaringstermijn van zedenfeiten. Misbruikers mogen volgens haar nooit meer rust kennen. Het zware fietsongeval in de Nederlandse Zeelandregio eist een tol van 4 levens. Een automobilist reed daar gisteren in op een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen om. De getroffen school reageert diep verslagen en heel de mensen uit de regio in Zeeland zijn in diepe rouw. Er komt een rechtstreekse hoge snelheidstrein tussen Brussel en het Zwitserse Basel. Spoorwegmaatschappij NMBS start vanaf juli 27 met een proefproject. Tijdens het weekend rijdt er dan elke dag een TGV in beide richtingen. Het gaat om een verlenging van de bestaande treinverbinding met Straatsburg. In Kortrijk geldt vanaf nu een streng vuurwerkverbod tijdens het WK voetbal. De burgemeester verbiedt het bezit en het afsteken van vuurwerk tot de finale op 19 juli. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete van €250. Het verbod moet de veiligheid in de stad garanderen. De weersverwachting nog even grijs met lichte motregen. Het wordt zo meteen geleidelijk droger met opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen, 21 graden. Zondag zonnig, daarna mogelijk regen, 20 graden. Maar vanaf volgende week warmer en zonniger.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de bijen, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
8: Dit is Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Kijk met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
3: Noorden Casanova.
2: Larissa.
4: Ga je met me mee, dan staan we hier.
2: Angelo Martinez. Yeah.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Na de Amerikaanse president Trump zegt nu ook Iran dat er een vredesakkoord kan komen. En snel als het moet. De grote lijnen van een ramakkoord liggen volgens Iran vast. Al blijft het land toch een beetje wantrouwig tegenover Amerika. In het akkoord staan 14 punten. Een van de belangrijkste eisen is dat de strategische zeestraat van Hormuz weer helemaal open gaat. Op Wall Street is zo net de grootste beursgang ooit gebeurd. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, trekt naar de aandelenmarkt. Musk wil zo'n 75 miljard dollar ophalen om zijn AI-projecten te financieren. Een opvallende gok, want het bedrijf maakte vorig jaar fors verlies. Als de beursgang lukt, wordt Musk de allereerste biljonair ter wereld. En ja, dat is op zich toch wel historisch, want SpaceX zou met deze beursgang in één klap 1500 miljard euro waard zijn. Dat is ongezien voor een privaat bedrijf. Onze drievoudige Olympische kampioene doet mee aan de atletiekmeeting in Luik, want Nafi Thiam zal aantreden in het verspringen. Dat wordt haar eerste wedstrijd sinds het bewogen WK in Tokio vorig jaar. Thiam gaf toen op na een zware ruzie met de Belgische Atletiek Federatie, maar is dus nu weer helemaal terug, zegt ze. De vakbonden in de gevangenis van Gent hebben een procedure sociaal conflict zonder stakingsaanzegging opgestart. Dat is de vroegere alarmbelprocedure. Ze doen dat na opnieuw een geval van agressie tegen een gevangenisbeambte. Volgens de vakbonden is het aantal agressieve gevallen de laatste tijd erg gestegen. En dat zou onder andere door de overbevolking en het hoge aantal geïnterneerden komen, zo wordt gezegd. De weersverwachting dan. Langzaam maar zeker meer en meer opklaringen. De temperaturen zitten rond 19 graden. Hier en daar nog wat motregen. Morgen dan wordt het in elk geval al droger, maar er is nog wel wat bewolking. 21 graden. Zondag zon, later kans op regen 20 graden. Vanaf maandag wordt het droger en zonniger.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Kust Radio. Jouw classics.

0: Jam High.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Jorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Sophie. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung tv en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
4: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
6: Handjes,
5: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: Dit is Classics. Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In de Budastraat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Middelkerke kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in twee bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerke en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 10:30 en 6:30. In september blijven twee posten open tot 15 september. De zesdejaars van het Sint-Leo College in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse Rijen in. De voorbije 6 maanden is intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave van het gratis magazine De Borenbreker. Het resultaat is opnieuw een verzorgde editie, gevuld met gastronomische en toeristische artikels. De 83-jarige George Keters uit Middelkerke, die recent de carrièreprijs kreeg tijdens de M Awards, brengt het magazine met trots uit en ziet het als een bekroning op zijn jarenlange inzet.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

Jouw classics. De hele dag door. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.
1: In a club down in Oso, oh, where we drink champagne, the tissues start cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In de Antwerpse Zeefhoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken, waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieke van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Conor Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was trans ver vrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
0: Dit is Classics.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.